wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Gaf ik huskes op haar kok, bleef een openloze zok, want er was niks om te doen. Moe, mijn

je kon zwemmen. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een maske van de kaan. Ze kreeg van Toys wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond de

hat, Lottung in de Kaspische, in de Kaspische zie je ons zwemmen. Na denk ik nog terug aan al die jaren, vervlogen is al lang die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ontzettend.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. De rechter heeft een Oostendenaar van 83 veroordeeld tot een geldboete met uitstel. De man reed vorig jaar door het rood licht. De opruimactie van 14 oude zeemijnen voor de kust werd opgeschort. Aanvankelijk moesten ze allemaal verwijderd zijn voor de zomer. Maar er werden tot nu toe slechts 5 zeemijnen onschadelijk gemaakt op het strand van Wenduinen. De opruiming zal worden verder gezet na de zomer. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De intercommunale kustreddingsdienst roept badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Ultra-atleet en Bredenaar Mathieu Bonne wil volgende maand het wereldrecord 7-day poolswim verbreken. Hij moet daarvoor meer dan 358 kilometer zwemmen in 7 dagen. De poging zal doorgaan in het Lago Brugge Olympisch.

0: Olympia Zwembad en start op zondag 21 juni. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henao legt uit.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten, het wordt lekker warmte is om te genieten.
1: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken, maar play-offs is anders, dus ja, het ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 20:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd

0: werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar vierde EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is eindelijk aangekomen in onze provincie. Gisteren kregen we al een fantastische lentedag met warme temperaturen. En ook vandaag krijgen we eigenlijk niets dan zonneschijn, ook hier aan zee. Met zonneschijn dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er passeren af en toe wel wat hoge wolkensluiers, maar daar kan de zon vlotjes doorheen branden. En de maxima bereiken we hier aan de kust rond het middaguur. Het zou dan al 25, misschien zelfs 26 graden geworden zijn bij een zwakke zuidelijke wind. Maar het zou de kust natuurlijk niet zijn. Een zeebriesje zal opsteken kort na de middag en geleidelijk aan voor afkoeling zorgen. Dus in de loop van de namiddag zakt de temperatuur hier aan de kust richting een graad of 20, 19 à 20. En die zeebries die trekt dan geleidelijk aan het binnenland in. Maar het blijft dus een fantastische dag vandaag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
3: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief, wat te veel eenzijdige basket.

0: maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
0: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn en dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn en harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart en voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
1: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

je vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vincent Komans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs de Vaartijkzuid 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren, een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling, omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
3: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag.

0: veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken, maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Het bestuur van het Vermeilenfonds Oostende nodigt je graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdek je hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Verrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaert begeleidt op piano. Rimpelingen vindt plaats op donderdag 28 mei om 19:30 in VLC De Geuze Torre aan de Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Het is wel belangrijk om te reserveren op oostende@vermeilenfonds.be.

0: Watch.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerke zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerke zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
4: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdige basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
5: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die 6e man, het publiek.
4: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
3: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
6: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
5: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
6: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: God's sakes, turn around.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Vincent Koemans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Vanavond om 8:00 treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis. En die vind je langs Geen de Vaartijk Zuigt 12 in Oudenburg. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag er vanavond voor Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Comedian David Halle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Halle naar het Staffensluiscentrum vanavond. Tickets kosten €24. En dan heb ik nog dit, 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar het Zelt Middelkerken vanavond. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisteren morgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
4: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
3: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
5: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
3: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.
0: Dit is Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
2: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
1: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
3: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
4: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
3: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
4: En de focus nu op zondag?
3: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken, maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
1: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst, een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraat

0: Oh, maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
1: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
0: Ja, je weet, als je naar Aalst gaat, dat altijd speciaal zal zijn en dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn en harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart en voelde de energie van het thuispubliek.
3: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
4: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
3: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And Aalst is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Voor de derde keer verzamelen de betere springruiters en paarden in Middelkerken voor een nieuwe editie van Beach Jumping Middelkerken. 4 dagen, van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei, smelt een topcompetitie, zomerse sfeer en sportief spektakel samen op het strand aan de Louis Logierlaan in Middelkerken.

0: in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
2: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
1: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon, dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
3: Dit is Noordzee Gold.

Benje bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness, that played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're gonna start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken, maar play-offs is anders, dus we moeten ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostense politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord omdat hij geseind stond. De Oostense Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold. Klok rond Golden Oldies aan de

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Vanavond koelt het dankzij de zeewind verder af en langdurig warm blijft het niet vanavond hier aan de zee. Maar in de zon en uit de wind is het uiteraard een aangename lenteavond. Het wordt dan ook een heldere nacht bij minima die uitkomen morgenochtend op een graad of 13. En dan starten we meteen aan een nieuwe zonovergoten zondag in de letterlijke betekenis van het woord. Bij maxima die dan opnieuw klimmen naar een graad of 25 hier aan zee, met dat verschil ten opzichte van vandaag een zwakke oostelijke wind, waardoor de zeebries eigenlijk weinig kans geeft en daardoor blijft het eigenlijk morgen een stuk langer warm hier aan zee, net zoals eigenlijk in de rest van de provincie. En als we dan nog even vooruitblikken naar maandag, het verlengde Pinksterweekend, op maandag mogen we ook zeer veel zonneschijn verwachten met maxima in de buurt van de 25 graden. Fijn weekend, geniet ervan en voldoende zonnecrème smeren, want de UV-index die ligt wel vrij hoog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Met het mooie weer wordt er volgens provincie-gouverneur Karel de Kaluwe een verhoogde activiteit van mensensmokkelaars verwacht aan onze kust. Hij kondigde ook de aanstelling van een Gold Commander aan. Die zal een geïntegreerd plan opmaken rond de operationele bevoegdheden van alle politiediensten aan onze kust in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Middelkerken zal fors investeren in openbare netheid. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd in een nieuw veegplan. De gemeente plant 20 extra sorteerstraten en een onderhoudsplan voor het openbaar groen. Middelkerken zal ook 5 mobiele camera's inzetten om sluikstorters te betrappen. In het basketbal won BC Oostende met 89-80 van Aalst. In de halve finale van de play-off staat het zo 1-0 in een best-of-5. Assistentcoach Thierry de Klerk gaf toe dat BCO niet goed startte. Hij kijkt al vooruit naar de wedstrijd van morgenavond in Aalst.
3: Een hard bevochten wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we niet zo scherp gestart zijn. Vooral offensief wat te veel eenzijdig basketbal. Maar dat we de tweede helft toch ons teams wel gevonden hebben.
4: Zondag de verplaatsing naar Aalst met daar die zesde man, het publiek.
3: Ja, je weet als je naar Aalst gaat dat het altijd speciaal zal zijn. En dat je 40 minuten lang moet geconcentreerd zijn. En harde defense spelen.
2: De Fin André Gustafsson was zeer waardevol in de derde kwart. En voelde de energie van het thuispubliek.
5: I think it's a good thing to get started with a win in this series, especially at home. I think we raised our level of energy in the second half, and I think we played good together.
4: Do you feel the intensity of the playoff game from the crowd?
5: Yes, for sure. Crowd has been amazing, and you can see both teams are very deep in their rotations and have a lot of players that can run all the time. And us is a team that wants to run and be quick and, you know, score a lot of points. So I think it's a good challenge for us, but I think we're ready for it.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topverlengd weekend. De gemiddelde hotelbezetting is meer dan 90%. Er worden ook veel dagjes toeristen verwacht. De NMBS legt daarom 24 extra treinen in naar Oostende en Blankenbergen. De intercommunale kustreddingsdienst roept ondertussen badgasten op om enkel in de bewaakte zones te gaan zwemmen. In Oostende zijn er 4 bewaakte zones. In Middelkerke en Bredene zijn er nog geen redders actief. Een zware brand heeft een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende verwoest. De brand ontstond gisterenmorgen rond 11 uur. De brandweer moest 1 man met de ladderwagen bevrijden. Hij werd met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
4: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
3: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn 2 meisjes gewond geraakt, dat schrijft de HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
5: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
3: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen, met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaans president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer, lokaal halen we 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende na een moeizame overwinning tegen Aalst. Het werd 89-80. Coach Dennis Voegerer vond uiteindelijk de juiste spelers in het derde kwart.
3: Classic playoff semifinal. It's to be expected that Aalst comes with a lot of energy. But I thought eventually we found the right guys that matched that aggressiveness. I played with the right energy, and then it's usually only a matter of time until the shots fall. And it's good to have Noam back. You know, it's good for him to play that kind of second half. So we're going to start from zero again and see what we can do in Aalst.
2: Haris Bratanovic kreeg veel spelminuten en scoorde 16 punten.
4: Heel blij. Ik denk dat we dat nodig hadden. Je wilt niet achterstaan 0-1 thuis en dan nog in het forum gaan spelen. Dus we hebben een goede job gedaan, goed teruggekomen. Ik ben blij dat we de tweede helft beter hebben samengespeeld, want dat was het probleem in de eerste helft.
5: Jij krijgt minuten en scoort 16 punten.
4: Ja, blij. Zoals ik al zei vorige week, als ik aangespeeld word, dan ben ik meestal wel efficiënt. Dus ik ben blij dat mijn teammates mij vertrouwen nu en hopelijk blijft dat zo doorgaan.
5: En de focus nu op zondag?
4: Sowieso, ja. Het forum gaat niet makkelijk zijn. We hebben daar wel gewonnen dit seizoen. Dus dat is wel een goed teken, maar play-offs is anders, dus ja, we ons goed voorbereiden.
2: Morgenavond is er de tweede wedstrijd, om 8:30 in Aalst. De Oostendse politie hield opnieuw een actie tegen illegaal verblijf. Er werden 35 personen gecontroleerd. 4 daarvan werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd, omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook 4 PV's opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen. En 1 persoon werd verhoord, omdat hij geseind stond. De Oostendse Emma Plasgaard behaalde brons op het WK zeilen in Kroatië. Het is haar 4e EK brons. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

onder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht